0: Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Er zijn vier mannen opgepakt die verdacht worden van tientallen inbraken of pogingen van inbraak. Vooral horecaondernemers waren de dupe. De groep ging langs bij het huis van de horecaondernemers op het moment dat zij in de zaak stonden. Met een rechercheteam heeft de politie de mannen kunnen opsporen en aan kunnen houden. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Come on.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

donde abriremos el corazón y lo llenaremos

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey, opa, wat dat? Ik loop ook met Fingert. Kun je kijken?
3: Buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop.

0: Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat bij ons een informatie voor onderneming en daarmee ons emotiebedrijf hun moed gebroken. Dan zijn we er verkonden. Plan ik onderzoek en waar mogelijk getaped. Dat kost veel geld, de enige manier. Dit bedrijf verandert als ze in verknijp brengen. Ze vinden pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Wat is een leven zonder

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Hey Fonsie.
0: Huh?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nooit alleen.
1: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
2: Breda Nu,

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en 3 kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

on the flip side, cheerio.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens de acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. NAC Breda heeft doelman Daniel Belicia verkocht aan Portsmouth, dat uitkomt in het Engelse Championship. De clubs bereikten tijdens het trainingskamp in Zeeland overeenstemming over de transfer. Belicia speelde 66 officiële wedstrijden voor NAC en had nog een contract voor 1 seizoen. Over de transfersom doet de club geen uitspraken. Wel heeft NAC een doorverkooppercentage en een bonus afgesproken. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: 2,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Er zijn 4 mannen opgepakt die verdacht worden van tientallen inbraken of pogingen van inbraak. Vooral horecaondernemers waren de dupe. De groep ging langs bij het huis van de horecaondernemers op het moment dat zij in de zaak stonden. Met een rechercheteam heeft de politie de mannen kunnen opsporen en aan kunnen houden. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van het ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Vandaag is het wederom file rijden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten extra. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens de acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. Rijkswaterstaat handhaaft sinds afgelopen weekend actief op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug bij Gorinchem. Uit onderzoek is gebleken dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Om veiligheidsredenen geldt daarom sinds 18 juli een verbod voor zwaar verkeer. Camera's met automatische kentekenherkenning registreren overtredingen. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. Lijnbussen en hulpdiensten zijn uitgezonderd van de maatregel. Personenauto's en ander verkeer kunnen de Merwedebrug blijven gebruiken. Voor vrachtverkeer geldt een omleidingsroute via de A16 en de A15. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog altijd viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 4 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden drie mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de drie minderjarige jongens meegenomen. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de tuinbouwweg in Made is zondagavond een persoonswagen gewond geraakt. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar naast het slachtoffer werd een elektrische step gevonden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval. Er zouden geen getuigen zijn van het ongeval. Rijkswaterstaat handhaaft sinds afgelopen weekend actief op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug bij Gorinchem. Uit onderzoek is gebleken dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Om veiligheidsredenen geldt daarom sinds 18 juli een verbod voor zwaar verkeer. Camera's met automatische kentekenherkenning registreren overtredingen. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. Lijnbussen en hulpdiensten zijn uitgezonderd van de maatregel. Personenauto's en ander verkeer kunnen de Merwedebrug blijven gebruiken. Voor vrachtverkeer geldt een omleidingsroute via de A16 en de A15. NAC Breda heeft de doelman Daniel Belicia verkocht aan Portsmouth, dat uitkomt in het Engelse Championship. De clubs bereikten tijdens het trainingskamp in Zeeland overeenstemming over de transfer. Belicia speelde 66 officiële wedstrijden voor NAC en had nog een contract voor 1 seizoen. Over de transfersom doet de club geen uitspraken. Wel heeft NAC een doorverkooppercentage en een bonus afgesproken. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden 3 mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de 3 minderjarige jongens meegenomen. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De file op de A16 is weer terug van weg geweest richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten nu. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu. Yes.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens de acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. Op de tuinbouwweg in Maden is zondagavond een persoon zwaar gewond geraakt. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar naast het slachtoffer werd een elektrische step gevonden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval. Er zouden geen getuigen zijn van het ongeval. NAC Breda heeft de doelman Daniel Belicia verkocht aan Portsmouth, dat uitkomt in het Engelse Championship. De clubs bereikten tijdens het trainingskamp in Zeeland overeenstemming over de transfer. Belicia speelde 66 officiële wedstrijden voor NAC en had nog een contract voor 1 seizoen. Over de transfersom doet de club geen uitspraken. Wel heeft NAC een doorverkooppercentage en een bonus afgesproken. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De file op de A16 is weer terug van weg geweest richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten nu. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

plein. Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. 1 ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC Nieuws dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de 4e hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in 2 thema's, Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van de Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De file op de A16 is weer terug van weg geweest richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten nu. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat handhaaft sinds afgelopen weekend actief op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug bij Gorinchem. Uit onderzoek is gebleken dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Om veiligheidsredenen geldt daarom sinds 18 juli een verbod voor zwaar verkeer. Camera's met automatische kentekenherkenning registreren overtredingen. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. Lijnbussen en hulpdiensten zijn uitgezonderd van de maatregel. Personenauto's en ander verkeer kunnen de Merwedebrug blijven gebruiken. Voor vrachtverkeer geldt een omleidingsroute via de A16 en de A15. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens de acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De file op de A16 is weer terug van weg geweest richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten nu. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Dagblad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijssen-Holte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots, waarover Oekraïne beschikt, slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: constant onder hypnose.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Op de tuinbouwweg in Maden is zondagavond een persoon zwaar gewond geraakt. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar naast het slachtoffer werd een elektrische step gevonden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval. Er zouden geen getuigen zijn van het ongeval. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens de acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Rijkswaterstaat handhaaft sinds afgelopen weekend actief op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug bij Gorinchem. Uit onderzoek is gebleken dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Om veiligheidsredenen geldt daarom sinds 18 juli een verbod voor zwaar verkeer. Camera's met automatische kentekenherkenning registreren overtredingen. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. Lijnbussen en hulpdiensten zijn uitgezonderd van de maatregel. Personenauto's en ander verkeer kunnen de Merwedebrug blijven gebruiken. Voor vrachtverkeer geldt een omleidingsroute via de A16 en de A15. NAC Breda heeft de doelman Daniel Belicia verkocht aan Portsmouth, dat uitkomt in het Engelse Championship. De clubs bereikten tijdens het trainingskamp in Zeeland overeenstemming over de transfer. Belicia speelde 66 officiële wedstrijden voor NAC en had nog een contract voor 1 seizoen. Over de transfersom doet de club geen uitspraken. Wel heeft NAC een doorverkooppercentage en een bonus afgesproken. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 10 kilometer file. Vanaf Breda Noord heeft het verkeer een uur vertraging. Aansluitend bijna een half uur vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Er zijn 4 mannen opgepakt die verdacht worden van tientallen inbraken of pogingen van inbraak. Vooral horecaondernemers waren de dupe. De groep ging langs bij het huis van de horecaondernemers op het moment dat zij in de zaak stonden. Met een rechercheteam heeft de politie de mannen kunnen opsporen en aan kunnen houden. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden 3 mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de 3 minderjarige jongens meegenomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 8 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: En programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer. Het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Aansluitend heeft het verkeer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens de acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. NAC Breda heeft doelman Daniel Belicia verkocht aan Portsmouth, dat uitkomt in het Engelse Championship. De clubs bereikten tijdens het trainingskamp in Zeeland overeenstemming over de transfer. Belicia speelde 66 officiële wedstrijden voor NAC en had nog een contract voor 1 seizoen. Over de transfersom doet de club geen uitspraken. Wel heeft NAC een doorverkooppercentage en een bonus afgesproken. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Zonzeel een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam een stukje verderop bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten vertraging bij Barendrecht als je over de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Barendrecht. Er waren eventjes een tweetal rijstroken dicht. Die zijn nu net weer vrijgegeven, maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu! Olá!

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later wert een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botverstekend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Hengelo.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retinon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van Holocaust-slachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de Holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij de jubileumaflevering van Sjaki's Platengala. Van de reguliere uitzendingen is dit namelijk aflevering 150. Ja, nou daar ga ik straks wel even een glaasje bubbels op drinken. Maar eerst zal ik u nog 2 uur hele mooie plaatjes laten horen. En we beginnen deze keer in Ierland. Een bijzondere combinatie, speciaal voor Marileen, Van Morrison en de Chieftains met hun huiveringwekkend fraaie versie van de klassieker Carrick Fergus.

We blijven in Ierse sferen. De High Kings die zingen vol trots dat waar ter wereld je ook bent. Van Honolulu tot Moskou of zelfs in Kathmandu. Overal vind je wel een Ierse pub. Uit 2013 is dit The Irish Pub Song.

Ja, we vervolgen onze kroegentocht en gaan van een Irish pub naar een Frans cafeetje. En dat heet Rivoli. Julien Moreau bracht dit jaar een plaat uit waarop ze dat denkbeeldige Parijse café bezingt. Je t'ai vu au café Rivoli. Een zwoele stem, de melancholieke klanken van een accordeon. Nou, Franser en mooier kunnen we het niet maken op deze zomerse woensdagavond.

En na een tijdloos Frans liedje uit 2026 gingen we terug naar de jaren 60. Naar de hoogtijdagen van Salvatore Adamo. Hij zong in 1963 N'est-ce pas merveilleux? Oftewel, is het niet prachtig? Ja, en prachtig is ook het leven dat Sam Cooke beschildert in zijn wereldhit uit 1960. Wonderful World.

Ook uit 1960 komt de volgende plaat, gezongen door de Britse crooner Dave King. Een lied over herinneringen aan een hoop prachtige momenten. Dit is Many a Wonderful Moment.

lekker hoor. Ja, en van deze Britse zanger Dave King gaan we naar zijn Amerikaanse naamgenoot Ben E. King. Hij had veel succes als leadzanger van de Drifters en als solozanger van onder meer de wereldhit Stand By Me. Het volgende lied is vooral bekend van Tom Jones. Maar het origineel, ja, dat is ook van Ben E. King. Het stamt uit 1963 en het is getiteld I Who Have Nothing.

De muziek sterft weg van Ben E. King met I Who Have Nothing uit 1963. En dat was het jaar van de grote doorbraak van vier jonge knapen uit Liverpool. Tja, en dat brengt ons natuurlijk bij...

Juist, de Beatlecover van de week. En daarvoor gaan we weer eens naar Finland. In juli 1967 brachten de Beatles midden in The Summer of Love hun ode aan de liefde uit. All You Need Is Love. En een maand later al nam Kristiina Hautala het op in het Fins. En die schattige versie die heet Rakauta Vain. En letterlijk betekent dat gewoon liefde.

Raka Uta Vine. Tja, ik begin het Fins wel een beetje te leren. Dat was de variant op All You Need Is Love. Dat had u begrepen. Ach ja, die door de eeuwen heen zoveel bezongen liefde. Daar kun je werkelijk honderden uitzendingen mee vullen. Ik laat nu twee liefdesliedjes horen met dezelfde titel, maar die verder totaal verschillend zijn. We beginnen in 1969 bij de Britse zanger Malcolm Roberts. Geboren in Manchester en in 2003 al overleden, 59 jaar jong. Dit is zijn heerlijke galmplaat Love Is All.

Eind 1974 verraste de net uit hard rock band Deep Purple gestapte bassist Roger Glover met een muzikaal project. Het idee kwam eigenlijk van zijn oud-collega John Lord, maar ja, die trok zich snel terug. Glover nam het over en maakte een conceptalbum, geïnspireerd op een prentenboek, The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. Nou, die single van dat album, die deed in Engeland niet zoveel, maar in de lage landen des te meer. Vooral dankzij de animatiefilm met een zingende kikker. Ja, en de stem op het nummer is die van metalzanger Ronnie James Dio. Maar op de hoes van het plaatje ontbreekt zijn naam, wat Ronnie beschouwde als een grof gebrek aan respect. En terecht. En dus kondig ik het nu als volgt aan. Roger Glover, Ronnie James Dio en guests met Love Is All.

Na Love Is All van Roger Glover en Ronnie James Dio draaide ik nog zo'n Britse klassieker. Love Is All Around Me van The Troggs uit 1967. We gaan verder terug in de tijd naar november 1958. Toen vertelde de pas 17-jarige Paul Anka wat er gebeurt als je de liefde van het meisje van je dromen om je heen voelt. All of a sudden, my heart sings.

geniaal. Paul Anka met All of a Sudden My Heart Sings. Ja, in 1958 had hij meer van dit soort heerlijke galamhits. Wat te denken van You Are My Destiny. En van dat nummer bestaat een briljante Nederlandstalige versie. Wie ben ik zonder jou? Gezongen door Nederlands grootste vocalist. En hij heeft ons iets te melden.

0: Lieve luisteraars, mijn naam is Jacques Herp. Jullie kennen mij misschien nog van de hitsingle Manuela. Manuela, Manuela. Nu heb ik op 28 mei de gezegende leeftijd van 80 jaar bereikt. En ik ben 30 jaar gelukkig getrouwd met mijn darling Dini. Ook mooi dat er nu zelfs een podcast naar mij is genoemd. Is Jacques Herp zijn echte naam?
1: Ja, u hoort het goed. Mijn dierbare vriend Martijn Jas en ik zijn een vierdelige podcastserie begonnen over Jacques Herp. Aflevering 1, die kunt u wel beluisteren via alle podcastplatforms. En aflevering 2, die verschijnt vrijdagochtend. En daarin staat zijn grootste hit Manuela centraal. Maar ja, Jacques Herp is en kan zoveel meer. Ik waag het zelfs om hem de Roy Orbison van de Lage Landen te noemen. En dat bewijst hij met zijn versie van The Big O's machtig mooie In Dreams. Dit is The Big Herp met En Daar Ben Jij.
2: Wat moet ik met zo'n lange lege avond? Voel nu meer dan ooit hoe ik je mis. Weet dat er voor mij in deze wereld zelfs geen spoor

Ja, ik weet het. Het is werkelijk veel te gek. De ene grootheid na de andere passeert de revue in Sjaki's platengala. Na The Big Herp, Sjaak Herp, hoorde nu The Big O, Roy Orbison met You're the One. Hij nam dit op in 1987, maar het kwam pas uit in 1992. Postuum, want ja, Roy overleed op 6 december 1988. In 1965 verscheen al een ander liedje met als titel You're the One. Een vrolijk zomersdeuntje van The Folks, een bandje uit Turtle Creek, Pennsylvania.

Ja, en zo naderen we langzaamaan het einde van het eerste uur van Sjaakie's Platengala van vanavond. Tijd voor een liedje van Charlie Pride. Hij is een van de weinige Afro-Amerikaanse zangers die een heuse countryster werd. En daarnaast speelde hij ook nog eens een keer professioneel honkbal. En van deze in de staat Mississippi geboren Charlie Pride draai ik zo You'll Still Be The One uit 1971. En aangezien we nog een beetje extra tijd hebben, komt daarna nog een klein instrumentaaltje van Guido Belcanto en het orkest Zijne Dromen. Nou, en dan daar weer na reclame en nieuws, dan ben ik bij u terug voor nog een uur verrukkelijke muziek.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Ja, voor mij een bijzonder moment, want dit is het laatste uurtje dat ik uitzend op deze locatie. We verhuizen met studio en de redactie van Breda nu naar een nieuwe plek. En ja, onder meer om die reden is mijn volgende uitzending pas weer op 26 augustus. Vanaf de nieuwe locatie dus. Maar nu heb ik hier nog een klein uur de tijd om uw oortjes te strelen. Want it ain't over yet. En laat dat nou de titel zijn van een lied van Rodney Crowell dat hij opnam samen met Rosanna Cash, de oudste dochter van Johnny Cash, en John Paul White.

Na It Ain't Over Yet van Rodney Crowell zong Jimmy Rodgers dat het wel over is. Dit liedje uit 1966 kent u wellicht in de uitvoering van Elvis Presley. Maar het is wel degelijk geschreven en als eerste vertolkt door deze Amerikaanse tienerheld Jimmy Rodgers, die vooral rond 1960 veel furoren maakte. Gaan we door naar een Brits tieneridool uit die tijd, Eden Kane. Zijn echte naam was Richard Sarstedt en hij is een broer van zanger Peter Sarstedt, die we natuurlijk kennen van die mooie single uit 1968, Where Do You Go To, My Lovely. Ik laat nog een stukje horen.

Peter Sarstedt was dat, maar we hadden het natuurlijk over zijn broer, Eden Kane. En hij had in 1964 een hit met het volgende ook verrukkelijke plaatje, Boys Cry.

Na Eden Kane met Boys Cry hoorden nu de Shirelles met Boys. Dat nummer is geschreven door Luther Dixon en Wes Farrell. En ja, gezongen door vele artiesten. Onder wie ook de Beatles in 1963. En dat was met liedzang van Ringo.

Maar goed, de Shirelles. Ja, en de Shirelles, die kennen we verder natuurlijk onder meer van Will You Still Love Me Tomorrow? En Soldier Boy. En van nog zo'n mooie, I Met Him on a Sunday. En dat aandoenlijke liedje uit 1958, dat werd in 1970 ook opgenomen door een andere Amerikaanse meidengroep. Reparata en The Delrons. En dat klonk als volgt.

Het is bijna augustus en daarom gaan we voor de onverstaanbaar goede plaat naar West-Vlaanderen. Meer in het bijzonder naar Oostende. Daar gaan namelijk op 11 augustus weer de Paulusfeesten van start. Ja, dat zijn een soort van Gentsefeesten, maar dan wat kleiner. In de jaren 80 ben ik daar diverse keren geweest en ik moet zeggen, dat waren fantastisch. Tijden. En daarom bij deze een ode aan Oostende op een bekende melodie, gezongen door de formatie Preuteleute. Dat is een wat ondeugende naam. Ja, en als ex-misdienaar kan ik toch echt niet verklappen wat dat betekent.

Ja, op de wijs van het bekende Les Lacs du Connemara van Michel Sardou was dit in dat prachtige Oostense dialect preuteleute. Ja, Oostende, ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar ja, dat is een typische Vlaamse badplaats. Het heeft absoluut grandeur, maar ook een zekere mate van rauwheid die je kunt verwachten in een havenstad. En die grandeur die proef je onder meer bij de koninklijke gaanderijen, de oude galerijen langs de zeedijk. En dat brengt me bij een vorstelijke band uit de jaren 50, de Five Royals. Gitarist en componist van dit Amerikaanse quintet, dat was Loman Pauling. En het waarschijnlijk bekendste nummer dat hij heeft geschreven, dat is Dedicated to the One I Love. In 1958 brachten de Five Royals het zelf uit. In 1961 was het een hit voor de zojuist gedraaide Shirelles. En in 1967 scoorden de Mamas en de Papas er een hit mee. Ik laat even twee fragmentjes aan u horen van de Five Royals en van die Mamas en Papas. This is Dedicated.

Ja, mooi hè. Maar ik laat toch een ander liedje van The Five Royals horen. Een nummer dat later ook gecoverd is door James Brown. En dat nummer dat heet Think. En dat moet je dan weer niet verwarren met het gelijknamige nummer van Aretha Franklin.

The Five Royals met Think. Ja, Brooke Benton die adviseerde in 1961 zelfs om ergens twee keer over na te denken. Laat u onderdompelen in ongelooflijk gevoelige klanken op deze late zomerse woensdagavond. Dit is het werkelijk prachtige Think Twice.

think twice before you answer. Think.

Ah, nou, heerlijk toch? Vindt u ook niet? Dat was Brooke Benton uit South Carolina. Maar ook in Nederland werd hele mooie muziek gemaakt hoor, in de dagen van weleer. Zoals door The Outsiders onder leiding van zanger Wally Tax, destijds naar verluid de man met het langste haar van Nederland. In 1966 traden The Outsiders in Den Bosch op in het voorprogramma van het tweede Rolling Stones concert in ons land. En critici die schreven achteraf dat de Outsiders eigenlijk beter voor de dag kwamen dan de Stones. Wat vervolgens de landelijke doorbraak voor deze Amsterdamse beatband betekende. Tja, en toen moesten ze dit prachtige lied nog maken. Uit 1967 is dit Teach Me to Forget You.

Lekkere nederbeat. Dat waren The Outsiders met Teach Me To Forget You. Tijd voor iets compleet anders. We blijven wel in Nederland, maar we gaan naar een jongen die je juist niet vergeet. Dit prachtige lied uit 1971 is geschreven door onze eigenste Pierre Kartner en ene W. Bruinier. Het was de B-kant van de single. En ook de A-kant was geschreven door dit duo en dat werd een mega-hit. Zou het erg zijn, Lieve Opa, gezongen door Wilma en Vader Abraham. Maar dit is Wilma Landkroon solo met een jongen die je nooit meer vergeet.

Ja, ik weet nog dat ik dit liedje als kind maar helemaal niks vond hoor in 1971. Ik was toen volledig in de band van de Beatles, de Beach Boys en andere 60s pop-iconen. Maar nu anno 2026, springen iedere keer weer de tranen van ontroering in mijn ogen als ik Wilma dit hoor zingen. Ja, het schijnt dat hoe ouder je wordt, hoe sentimenteler je wordt. Maar wat een prachtig nummer van onze Pierre Cartner, wiens tweede stem ook zo mooi zuiver op dit liedje is te horen. Ja, vergeten, daar ging het nummer over. En vergeten in het Italiaans, dat betekent dimenticare. En daar zong Angelo Cettino over op de melodie van een heel bekende hit uit de jaren 60. Dit is Non Dimenticare.

Ja, Non Dimenticare. Dat was natuurlijk een cover van Be My Baby van The Ronettes. En daarom draaide ik de meisjes zelf ook. Met het werkelijk diep ontroerende I Wish I Never Saw The Sunshine uit 1966. Overduidelijk een Phil Spector productie. En ja, wat een liefdesleed, hè? Een jaar eerder, in 1965, brachten de Bobby Fuller Four ook een liedje uit met een zielige tekst. Alleen de melodie die klinkt eigenlijk best vrolijk. Maar die tegenstrijdigheid die levert desondanks toch een heel lekker plaatje op. Dit is Another Sad and Lonely Night.

En van 1965 gaan we naar 1967. In de befaamde Hitsville studio van Motown nam Jimmy Ruffin een fijne soul ballad op. Jimmy was de oudere broer van David Ruffin, de leadzanger van de vermaarde Temptations. Maar Jimmy, die kon er ook wat van hoor. Dit is Farewell is a Lonely Sound.

0: Lekkere muziek uit de 60s voor de oude soulkickers. Dat was Jimmy Ruffin met Farewell is a Lonely Sound. Ja, en over farewell gesproken, we naderen de klok van 11 uur. Dus moet ik afscheid van u nemen. Fijn dat u weer geluisterd heeft en ik hoop van harte dat u dat de volgende keer weer doet. Alleen dat is dus niet volgende week, maar pas op woensdag 26 augustus. En tot die tijd wens ik u een vrolijke zomer en voor zometeen een goede nacht en mooie dromen. We gaan eruit met een mooi afscheidsliedje uit 1958. Ray Peterson met Goodnight, My Love. Dus mij rest niets anders dan te zeggen good night en natuurlijk goodbye.
1: Goodbye.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Breda Nu. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 0,2 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datumwarmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botverstekend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.